0: Estéreo Sul. 3:43.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo

0: 5:46.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo